koper gisteren naar een kolensterrenpijp. Och ja. De balkanen, dat is balkanen, dat zijn we. Maar paar is lekker, dat zijn hoge. De militaire stadjes. Zoals zware ouderen. Maar dat zou op je heen komen. Op je heen kocht je aan, als het daar mocht heen komen. Tjaarie kocht dat dus. Maar dat is tjaarie gemaakt naar policies te katskantje met militaristen. Maar een kolens. Och, wacht je. Iskai, ook niantag kasken. Αλλά τα δύο ώρα,